0: ik ging nog een klein beetje achteruit gegeven. Ik heb eerst even je bochtje een beetje vrijgevaren.
1: Dan ga je de boot dadelijk de af uitkomt. Ben alles in de schaars bijgeplaatst geschoven?
0: Met stuk 5 gaan we hier weer stoppen van voren.